0: Vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen Queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar.
8: Ja. Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer van minder. Simpel.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
9: Omroep Zeeland.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
19: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
20: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
21: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
23: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
24: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

0: horen straks de weersverwachting en daarna de boswachter met een mooi bijzonder plekje in Zeeland, in de natuur, dat je echt niet zou moeten missen.
1: I told myself, life is short.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart. En eens even denken, want ik heb toen die dubbel LP gekocht en het was het eerste liedje van LP 1 op kant B. Dat zeg ik helemaal goed, volgens mij. Zaterdagochtend is het en de zon die kwam vanochtend op om 14 minuten voor 6. En om 11 minuten over 9:30 dan begint het weer te schemeren in Zeeland. Wat is de weersverwachting voor vandaag en de komende dagen? Dat hoor je nu in het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Goedemorgen. We gaan ons langzaam weer opmaken voor warmer zomerweer. Vandaag beleven we een vrij zonnige dag met af en toe sluierbewolking. Het blijft droog en het wordt met 23 tot 27 graden warmer dan gisteren. Er staat een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. Vanavond neemt de wind toe, maar blijft matig. Komende nacht koelt het af na 17 tot 19 graden en zijn er enkele wolkenveldjes. Morgenochtend neemt de bewolking vanuit het westen toe en gaat er later in de ochtend en in de middag wat regen of een paar buien vallen, dankzij een koufront. Daarachter komen we in wat koelere lucht terecht, met zondagmiddag temperaturen tussen de 21 en 23 graden. De zwakke tot matige wind draait dan naar west. Maandag kan er dan nog een buitje vallen, maar is het wel zonniger bij zo'n 22 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer, met op woensdag op veel plaatsen meer dan 30 graden.
2: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws

0: Het is weer zaterdag en Paul Begijn, de boswachter, heeft weer een plekje uitgekozen in de Zeeuwse natuur, waar we toch echt eens een keer een kijkje moeten nemen. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jij hebt gekozen deze zaterdag voor Rattenkaai.
1: Ja, haven Rattenkaai. Het is een oud getijdenhaventje in de kom van de Oosterschelde. En als we het hebben over de kom van de Oosterschelde, dan bedoelen we eigenlijk het oostelijk deel richting de Oesterdam. Ja, en daar ligt toch wel een van de verborgen parels nog. En dat is haven Rattenkaai. Dus een voormalig getijdenhaventje, onderdeel van het verdronken land van Zuid-Beveland.
0: Hoe ziet dat eruit als we daar naartoe gaan? Wat treffen we dan aan?
1: Nou, je komt allereerst door de Middenhof. Dat is een heel klein gehuchtje waar een community van bewoners woont. En als je daar op een gegeven moment doorrijdt, dan kom je op een gegeven moment, dan rij je de dijk over en dan ja, rij je letterlijk bijna de Oosterschelde in, maar niet helemaal, want er ligt een oud havenplateau. En dat is ingericht door Natuurmonumenten, ook met een mooie parking waar je je auto neer kunt zetten. En dan kijk je uit over de slikken en de schorren van het verdronken land van Zuid-Beveland. En haven Rattenkaai, dus dat is het voormalige getijdenhaventje waarvan vroeger uit de bieten werden vervoerd. En je ziet er ook nog echt de oude palen staan van de haven, de meerpalen onder andere. Waar de boten inderdaad zijn afgemeerd. En het is een heerlijk plekje om eventjes je lunch of je boterhammetje te nuttigen en ondertussen te genieten van al die vogelgeluiden. En al die weidse uitzichten, want je kijkt er fantastisch ver van je af over de Oosterschelde.
0: En het is niet aan te raden om dan even de laars aan te trekken en een klein stukje te gaan wandelen daar.
1: Nee, het is een beschermd natuurgebied, maar vanuit Natuurmonumenten bieden we zo'n 8 keer per jaar, bieden we daar ook van die natte laarzentochten aan. Dat zijn echt tochten die gaan door geulen, over schorren. En dan kun je het gebied dus ook beleven met een gids die er ontzettend veel van af weet. Heel kundig gids. En dan weet je ook een beetje waar de valkuilen zitten. Want het is natuurlijk een gebied, een beetje alle Safting in het klein, zeg ik altijd. Waar je natuurlijk ook makkelijk kunt overvallen worden door de vloed. Dus ga vooral met die gids op pad. En ook omdat het echt een beschermd natuurgebied is. En dan kom je er nog veel meer over te weten.
0: Het is ten noorden van Rilland, daar kun je het vinden.
1: Ja, klopt. Het ligt tussen Krabbendijk en de Oesterdam in. Dat gebied heet het verdronken land van Zuid-Beveland. Het is een heel uitgestrekt schorrengebied. Het is ook een heel vogelrijk gebied. Onder andere de tuurluur, die broedt daar in het schorrengebied. Maar ook de kleine zilverreigen kom je er tegen. De lepelaar, nou, de bruine kiekendief die broedt in het riet tegen de Oesterdam aan. De reeën en de vossen die komen af en toe vanuit het bosje tegen de Oesterdam aan op de schorren om daar inderdaad ook weer te gaan jagen. Dus het is een heel gevarieerd gebied. En vanaf dus de picknickset bij haven Rattenkaai, het havenplateau, kun je daar in alle rust dus genieten van een van die verborgen parels nog aan de Oosterschelde.
0: En wat mooi hè, dat dan zo'n oude haven nog een tweede leven krijgt.
1: Ja, het is een heel mooi plekje inderdaad die we ook echt in ere moeten houden en die we moeten koesteren. En het is dus echt nog zo'n verborgen parel, dus dat moeten we ook vooral zo houden. Dus kom niet allemaal tegelijk, maar geniet wel echt vooral van deze mooie plek die ik de luisteraar zeker wil meegeven.
0: Ja, dat is ook de bedoeling van de tips. Hè? Kom niet allemaal tegelijk, maar neem gewoon een kijkje als je in de buurt bent. En ga dan ook weer snel weg als het te druk wordt. Paul, dankjewel voor deze tip.
1: Graag gedaan en goed weekend.

0: Young Talk en Camila Cabello en Havana. Afgelopen week was weer een mooie week met veel Zeeuws muzieknieuws. En mijn collega Marcel van der Driest heeft dat voor ons op een rijtje gezet in de rubriek Het Windorgel.
1: Rob van Soest maakt mijmerlied. Dax Hovius houdt namen geheim. En Hanna May en Bluff zijn niet meer bang. Oud-leraar Engels Rob van Soest is bekend van de band The Nis, waarin hij met oud-leerlingen speelde, en van het Fruitlaanlied. Met dat lied nam hij samen met een groep oud-leraren en leerlingen afscheid van het middelbare schoolgebouw aan de Fruitlaan in Goes. Nu stuurde hij een nieuw liedje. Mede op aanraden van muzikant Luc Ochel besloot hij er toch maar wat mee te doen. Het is een melancholiek mijmerlied, schreef hij erbij. Dus mijmer lekker mee met Lay of the Land.

0: Haar naam geeft hij niet prijs, maar de nieuwe single van Dax Hovius, Name, gaat over een vrouw met wie de gitarist uit Capelle een intense ontmoeting heeft gehad. Die ervaring schreeuwde om een lied. Hij nam het al een jaartje geleden op in Antwerpen met onder andere Gijs Theeuwse en Renzo Rijn, bekend van de band Magazines, voorheen Peer. Het is alternatieve pop met een smachtend refrein en dat past perfect bij de tekst die vrij gedetailleerd die bijzondere ontmoeting beschrijft. Toch mag iedereen het lied op zijn eigen manier interpreteren. Desnoods figuurlijk, zegt Dax.
1: Naar de liedjes die ik luister heb ik een heel ander idee dan misschien de schrijver het geschreven heeft. Dat je eigen ervaring ga je er toch aan koppelen, dus ja.

Misschien was je erbij. Misschien had je erbij willen zijn. Of misschien geniet je liever van muziek in je eigen kleine hoekje. Concert at Sea ligt alweer een maand achter ons. Een van die memorabele optredens was van Hannah May. Zij zong samen met Bluff Ik ben niet meer bang. Die live versie is nu op YouTube verschenen. En het verrast eigenlijk niet dat de roep om dit gewoon op single uit te brengen groot is. Wie weet komt het daar nog van. Tot die tijd kan je genieten in beeld en geluid van deze live versie.

Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen. In deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.

0: Bonnie Tyler, veel te vroeg overleden afgelopen maand. Ja, we gaan eens even luisteren naar de berichten op het weekend antwoordapparaat. Het nummer is 0118-499990.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goedemorgen, beste luisteraars van Omroep Zeeland. Hier Dick de Poter van de Sint-Baafskerk in Arenburg. Zaterdag hebben we weer een mooi orgelconcert om 14:00. Toegang is gratis. Organist is onze eigen organist Ad van de Wege. Dus dat belooft weer het spektakel. Weet u welkom om 14:00 zaterdagmiddag in de Sint-Baafskerk.

0: toegang is gratis. Zondag is er om 10:30 een speciale culturele kerkdienst. En dan verleent medewerking ook weer Ad van der Wegen met zijn Scola Dominicana uit Knokke. Dat belooft een hele mooie dienst te worden. Dinsdag, de 28e, is onze tweede dag dat we weer gaan fietsen. Vertrek om 1:00 vanuit de markt in Aardenburg. Weet u allemaal van harte welkom. En het wordt mooi weer, dus wat let u, kom naar Aardenburg.
1: Nog op zoek naar een leuk uitje dit weekend? Kom dan naar Sirruskerke even anders. Tijdens deze gratis creatieve route openen 21 deelnemers op 11 locaties hun deuren. Je ontdekt schilderijen, keramiek, fotografie, houtdraaien, muziek en nog veel meer. De route is zaterdag en zondag van 11 tot 5. En alle informatie vind je op de website www.sirruskerke-effe-anders-met-3-effe.nl. Tot ziens in Sirrus!
2: Goeiedag, hier spreekt de boer van de kinderboerderij De Klepperhoeve. Ook komende week hebben we weer allemaal leuke dingen om te doen. Dat begint al op maandag, dan beginnen we om 14:00 met geitengein. Op dinsdag is er om 10:30 ponyochtend. Dan gaan we onze ponies eens flink verwennen. Op woensdag kun je om 11:00 bij ons op de boerderij komen om een mooie canvas tas te versieren. Altijd leuk. En op donderdag 30 juli... dan is er het zomerspel van deze week, een vijfkamp. Laat zien dat je uit het juiste hout gesneden bent om een echte boer of boerin te zijn. Overigens kun je iedere maandag tot met vrijdag om 3:30 je bij de boer of boerin melden om te helpen met voeren. Let op, voor sommige activiteiten moet je je wel even aanmelden. Kijk daarvoor even op onze website kinderboerderij-middelburg.nl. Dus kinderboerderij en dan een minnetje Middelburg. Heb je het opgeschreven? Goed zo. Tot dan!

0: Robbie Williams en Come Undone. In een wekelijkse serie over de passie van het Zeeuwse sportfotograferen. Deze week Iman Vaassen uit Sint-Philipsland. Zijn foto's zijn niet alleen in onze provincie bekend, maar ook daarbuiten. Ze vielen zelfs landelijk in de prijzen. Toch is er volgens Vaassen altijd ruimte voor verbetering. Sportverslaggever Mark Samson ging bij hem langs.
1: Nou, ik denk dat begonnen is in de periode dat ik zelf gestopt was met alle voetbalactiviteiten. Dat mijn zoon ging voetballen en dat ik daar af en toe een paar foto's heb gemaakt. En daar is het eigenlijk een beetje vandaan gekomen. Later is dat verder gegaan bij de kranten waar ik de foto's van maakte. Voor het BN de Stem, voor PZC, Eendracht Bode. Ja, zo is het verder gegroeid tot als ze dan vragen op een gegeven moment van wil je wat vertellen, sportfotograaf.
2: Het vak is ontwikkeld in de laatste paar jaren, kan ik me voorstellen. Merkt u daar ook iets van?
1: Ja, je wordt wel ontzettend geholpen natuurlijk. Heel veel scherpstellingen. De belichtingen zijn beter. De beelden per seconde. Je krijgt meer beelden per seconde waar je andere keuzes kan maken. Betere keuzes misschien. Het helpt wel. Maar je zal nog steeds zelf de foto moeten maken.
2: Wat is mooi wat u is bijgebleven uit de sportfotografie zelf?
1: Een stukje waardering wat je dan krijgt in de vorm van een nominatie of een landelijke nominatie of een prijs. NNP heet dat, Nederlandse Nieuwsblad Pers. Er zit de Eendracht Bode bij aansloten. Waar ik dus voornamelijk voor fotograferen het weekend. En die sturen elk jaar een aantal foto's in. Dat zijn nog gewoon normale journalistieke foto's, maar dat zijn ook sportfoto's. En dan per jaar wordt er dan een... een beste foto gekozen in de verschillende categorieën. Nou, in de afgelopen 6 jaar is dat een aantal keren meegedaan. En de eerste, ik heb nu 2 keer gewonnen. Dat is wel leuk om dat echt mee te maken. Dat is wel iets waar als je terugkomt na een wedstrijd, dan zeg van, daar had ik wel scherper moeten weten van waarom. En dat je die camera in je hand hebt en eroverheen kijkt naar een actie. En daar denk van, eigenlijk had ik dat even beter vast kunnen leggen, weet je niet.
2: Nou, al die jaren blijft u ook nog kritisch op jezelf en wilt u echt blijven verbeteren?
1: Als je dat niet bent, dan mooi stoppen. Natuurlijk heb je er wel eens discussies over met andere fotografen ook. En dan zeg je van, een beetje dit of een beetje dat. En je hebt altijd wel iets in een foto dat je kan verbeteren en dat je kan veranderen misschien. Maar erover praten, daarna blijven kijken, kritisch wezen. En ook af en toe gewoon tevreden wezen met wat je hebt.
2: Na talloze foto's en een goede zelfreflectie kan ik me ook voorstellen dat er misschien voor u nog wel een foto ontbreekt waarvan u zegt, die wil ik echt nog een keer gemaakt hebben in mijn leven.
1: Nou, de foto misschien niet. De omgeving wel. Kijk, in een mooie vol stadion fotograferen, dat zou ik altijd nog wel een keer willen doen.
3: Dit is Omroep Zeeland.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Spectaculaire aanbiedingen bij
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Ik zie kleurrijke streken.
20: Ik zie mensen van alle tijden.
21: Ik zie deze stijl wel zitten.
22: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
23: Centraal Museum Utrecht.
24: Laat meer zien.
25: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Sade, eens in de zoveel tijd dan brengt ze weer nieuwe muziek uit. Maar er zit toch wel vaak lange tijd tussen, hoor. Dit is uur nummer 2 van Weekend bij Omroep Zeeland. En straks het uitgebreide weekend weerbericht. En natuurlijk ook weer Rob Bakker met de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten.

0: Ed Sheeran, American Town. Vorig jaar op deze datum hadden wij een bewolkte dag met een beetje regen en motregen. Er waren wel opklaringen en in de avond was het vrij zonnig. Er was een zwakke tot matige noord-noordwestenwind en het werd zo'n 23 graden. Ja, hoe is dat dan een jaartje later? Dat hoor je nu in het actuele weekendweerbericht.
1: Goedemorgen. We gaan ons langzaam weer opmaken voor warmer zomerweer. Vandaag beleven we een vrij zonnige dag met af en toe sluierwolking. Het blijft droog en het wordt met 23 tot 27 graden warmer dan gisteren. Er staat een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. Vanavond neemt de wind toe, maar blijft matig. Komende nacht koelt het af naar 17 tot 19 graden en zijn er enkele wolkenveldjes. Morgenochtend neemt de bewolking vanuit het westen toe en gaat er later in de ochtend en in de middag wat regen of een paar buien vallen, dankzij een koufront. Daarachter komen we in wat koelere lucht terecht, met zondagmiddag temperaturen tussen de 21 en 23 graden. De zwakke tot matige wind draait dan naar west. Maandag kan er dan nog een buitje vallen, maar is het wel zonniger bij zo'n 22 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer, met op woensdag op veel plaatsen meer dan 30 graden.

0: Grande. En het liedje heet Never Been Better. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda is er natuurlijk ook weer op deze zaterdag. Rob, jij hebt een overzicht gemaakt van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. Dus steek van wal.
1: Goedemorgen Elias. Het is midden in de zomervakantie en normaal roep ik dan, we gaan naar buiten. Maar vandaag doe ik het anders. Vandaag neem ik je mee naar binnen. Achter de museumdeuren in Zeeland hangt, straalt en staat zoveel kunst dat we daar rustig een hele uitzending mee kunnen vullen. We beginnen in Nieuwdorp, bij het Bevrijdingsmuseum Zeeland, over de slag om de Schelde. De slag die zich niet in de lucht afspeelde, maar in en door het water. Het grootste museum van Zeeland overigens, met 4000 vierkante meter park, binnen, loopgraven, bunkers en zelfs een Sherman tank. En dan varen we in gedachten door Walcheren naar de grote kerk van Veren. En daar gebeurt iets bijzonders. Daar is Maartje Kostanje, deze zomer de zomergast. Geboren in Goes, met een atelier in Goede, is zij echt een volledig Zeeuws. En dat zie je. Zij vulde het monumentale middenschip met een onderwaterwereld. Hangende, liggende en staande sculpturen die doen denken aan zeewier, koraal en schelpdieren. Je dwaalt er doorheen alsof je zelf onder het wateroppervlak loopt. Het is te zien tot 20 september. En die tentoonstelling in Veren is onderdeel van iets groters. De Vleeshal Collectie on Tour. De Vleeshal in Middelburg, het centrum voor hedendaagse kunst, bestaat 50 jaar. En om dat te vieren reist hun eigenzinnige collectie hedendaagse kunst deze zomer door heel Zeeland. Van Kampeland tot Terneuzen. In Domburg bijvoorbeeld, in het Maritak van Poortvliet Museum, zie je werk van Marinus Boezem. In een wervelende tentoonstelling over levensvreugde, schoonheid en vergankelijkheid kun je dat zien. Nog tot 30 augustus. En dan door naar Schouwen-Duiveland, want in Zierikzee heeft deze zomer een prachtig museum, Stadhuismuseum. Het draait met zijn expositie om een boek van 400 jaar oud. Houwelijk, het huwelijkshandboek op rijm van Jacob Cats uit 1625. De tentoonstelling Vrouwelijk stelt de vraag: zijn die morele lessen over de rol van de vrouw achterhaald of verrassend actueel? Je mag er zelf over meedenken. En ook in Zierikzee in de Nieuwe Kerk opent woensdag The Greatest Photos of the World. Bijna 100 werken van internationaal bekroonde fotografen, bekend van National Geographic en de World Press Photo, landschappen, portretten, straatfotografie en daarnaast werk van regionaal talent. En dan steken we ook nog door naar Zeeuws-Vlaanderen. In Museum het Warenhuis in Aksel exposeert de Zeeuwse Kunstkring onder de titel Ooghoogte. 21 professionele kunstenaars uit de hele provincie. Al meer dan 60 jaar exposeert deze club samen. En die verbondenheid voel je. Het is te zien tot 19 september. Kortom, deze morgen heb je geen kaartje voor een concert nodig, maar gewoon de museumdeur openduwen. En Zeeland laat je een hele andere wereld zien. En wil je nu nog meer evenementen zien? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En kun je je even helemaal mee laten voeren in onze podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Nog een heel fijn cultuurweekend toegewenst. En tot de volgende week. Omroep.

0: Mooi duet, hè? Cosa della vita, Can't Stop Thinking of You, Eros Ramazzotti en Tina Turner. Ook in de zomer, op de zaterdag en de zondag, een filmtip van Perry Mulder van de bioscoop in Hulst. Perry, goedemorgen, wat heb jij vandaag voor ons?
1: Yes, goedemorgen. Ja, het is gewoon weer heerlijk zomer. Maar je mag gewoon die gekoelde bioscoopzaal ook in de zomer in. Want er komt genoeg uit. Hè. We hebben natuurlijk de Odyssey met Christopher Nolan die de grote zalen vullen. Maar er worden ook veel nichefilms uitgebracht. En deze zomer richten we ook even op de Aziatische film. 17 tot 26 augustus is namelijk het King's Asian Film Festival in Hulst. Dat is een filmfestival dat richt op de Aziatische film. En ik ga deze zomer een aantal van die tips geven. Dat je al een beetje kunt voorbereiden. Een aantal van die films draaien ook in andere bioscopen in Zeeland. Dus kijk even goed waar je die kunt vinden. Maar dit waar we nu mee starten is de film The Furious. En dat is een echte energieke martial art film. Voor de fans van martial art. Ik weet dat dat een hele niche doelgroep is. Maar als je fan bent van die geweldige gevechtsscènes, dan moet je zeker naar deze gaan. Dit is echt martial arts met hoofdletters. Tanigaki werkte, dat is eigenlijk van de bekendste op dit moment martial art choreografen die bezig is in de Aziatische film. Werkte eigenlijk aan alle grote gevechtsscènes van de films die nu uitkomen en heeft nu een nieuwe film uitgebracht zelf. En het is gewoon een spektakel. Je ziet echt alles gebeuren. Dus weinig special effects. Hè? Dus weinig zoals greenscreen. Maar juist heel veel dat je ook, als er een hamer in iemands schedel gaat, gaat hij er ook echt in, zeg maar. Dus het is, als je daarvan houdt, moet je zeker gaan. Want het is gewoon een en al spektakel. Het verhaal is flinterdun, maar dat hoort bij deze films. Gewoon genieten van de geweldige martial arts. The

0: mooie plaat is dit toch, hè? The Boys of Summer van de zanger van de Eagles, Don Henley. Ja, weer wat berichten binnengekregen op het Weekend Antwoordapparaat. We gaan er eens even snel naar luisteren. 0118-499990. Dat is het telefoonnummer. Kun jij ook bellen en een berichtje achterlaten als je iets organiseert. Groot, klein, maakt allemaal niet uit. Laat even wat van je horen.
1: Het Antwoordapparaat.
2: Op dinsdag 28 juli organiseert de ZWO-commissie van PKN Aagtekerken-Domburg weer het jaarlijkse pannenkoekenfeest in en om de feesttent aan de Pekelingseweg en Aagtekerkseweg in Aagtekerken. Groot en klein is van harte welkom om overheerlijke pannenkoeken te komen eten. We starten om 16:30. Daarnaast zijn er diverse leuke activiteiten, zoals verkoop van Afrikaanse spullen en stempelkaarten voor kinderspelletjes. Van harte welkom.
3: Zaterdag 25 juli organiseren we de 29e editie van het OPC Spaarwielkampioenschap en de grote stoomdag van Stoomgroep Kerkwerven en het Modelbouwmuseum. Er zijn optredens van Chant Cornetius en de Notenkluivers. Er is een delegatie van zendamateurs, een springkussen voor de kleintjes en je kunt een kijkje nemen bij de oldtimers. De Kledendag van Mooi Zeeland geeft een demonstratie van de wasdag en maken Zeeuwse babbelaars. Ook zijn er drankjes en versnapingen op het trein, zoals schouwspalingbrood in de witte tent. Kortom, van alles te doen. De kofferbakverkoop begint om 9:00 ochtends en de paardenroken begint een uurtje daarna om 22:00 en zal eindigen om 4:00 middags. Na 4:00 wordt de winnaar bekendgemaakt van een Zeeuwspalingkampioenschap. Entry en parkeren is gratis. Wilt u zich nog opgeven, dan kunt u naar de website recreatievanlandraad.nl. We maken er een leuke dag van en tot dan!
1: Thuis, op het werk of onderweg, Omroep Zeeland. Altijd.

0: In Goedemorgen Zeeland, de 10-jarige Jonathan uit Heist op de Berg ontdekte dat hij een nazaat is van een kunstschilder uit de 17e eeuw. Deze Jan Haak hangt in het museum Slanthuis in Hulst en dus ging hij het werk van zijn verre familie bekijken.
1: Ja, toen ik in de kamer van boven kwam, zag ik dat er schilderijen hingen van Johannes Romanus Haak, Jan Haak. Dat was een kunstschilder uit Hulst, die eigenlijk bekend is geworden door zijn portretten van de lokale bevolking die hij schilderde. En dat blijkt dus een verre familielid van mij te zijn, want ik stam af van zijn zus, genaamd Justina Godeliva Johanna Haak, die ook bij hem ingewoond heeft.
0: Peter Daniels is de nieuwe politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. En Florian vroeg hem in de Zeeuwse Kamer of het eigenlijk nog wel leuk is om agent te zijn. Zowel op straat als digitaal krijgen de agenten het best pittig te verduren tegenwoordig.
2: Ja, ik heb wel eens op straat dat je dacht, nu moet er snel een andere auto bij komen, want dit is niet de leukste melding. En dan sta je ergens midden in een café-ruzie of wat dan ook. En dan keert zo'n groep zich tegen je. Dat zijn de momenten dat je blij bent dat je ook heel veel collega's tegelijkertijd hebt. Ja. En het moment dat iemand vraagt om assistentie, dat is ook bij de politie, dan laat iedereen alles uit zijn handen vallen. En dan komen ze ook helpen. Dat is ook wel weer het mooie.
3: Het lijkt me dat ook wel spannend voor al die mensen die dan dus nieuw gaan beginnen. Waarvan u zegt, we zijn weer bezig om een nieuwe lichting collega's op te leiden. Die gaan toch wel een spannend beroep tegemoet dan?
2: Je gaat een spannend beroep tegemoet. Maar ook echt een heel mooi beroep. En mijn eigen zoon is begonnen bij de politieopleiding. Ach. Niet voor Zeeland-West-Brabant, voor Rotterdam. En hebben het ook echt dit gesprek mee gehad. Je gaat dingen zien en meemaken die niet elk mens gaat zien en meemaken.
3: Ja, weet waaraan je begint.
2: Weet waaraan je begint. En om de tijd, je krijgt er zoveel voor terug. Dus hij vroeg, moet het doen? Ja, je moet het altijd doen. Want ik vind het echt een fantastisch beroep.
0: Je kon het allemaal horen afgelopen week op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.

0: hebben. Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
9: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
10: Spectaculaire aanbiedingen bij
11: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
12: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Shawn Mendes en Mercy. Ik heb nog een heel bijzonder uurtje voor je. Met natuurlijk de verloting van de weekprijs. De Omroep Zeeland sokken. Ga ik weer draaien aan de bingoballenmolen. En we hebben dit uur ook de boekentip. Een heerlijk boek dat je deze zomer zou kunnen lezen.

0: Bob Marley, de zomerse zonnige reggae-klanken, Iron Lion Zion. In Goedemorgen Zeeland, on tour, gaan Veerle en Elsa samen op pad en ze geven elkaar daarbij steeds opdrachten. De opdracht voor Veerle afgelopen donderdag was in Kwaadendamme. Help met koper poetsen in de kerk.
1: Nou, ik sta ondertussen bij de tafels waar druk koper wordt gepoetst door drie dames en één heer. Een bak vol poetslap op tafel. Corrie, kunt u mij gaan uitleggen hoe ik precies koper moet poetsen? Want ik moet bekennen, dat heb ik nog nooit gedaan.
2: Het is een beetje... Ja, vies niet, maar een vuilwerk. Dus ik kan beter eerst handschoenen aan doen.
1: Oké. Van die blauwe doktershandschoenen.
2: Ja.
1: Want anders heb je van die blauwe vingers net als Leni, denk ik. Hè?
2: Ja, en het ruikt ook niet zo lekker.
1: Oh, oké. Leni vingers, die stop ik gauw onder de handschoen.
2: Of even blazen in je handschoen.
1: Oh, dat is een goeie.
2: Dat gaat beter.
1: O ja, het is wel een beetje warm. Ik ben nog niet zo handig, moet ik bekennen hoor. Oké, mijn handschoenen zijn aan.
2: Een doekje.
1: Dan een doekje.
2: En dan een beetje koperpoets op je doekje.
1: Een beetje koperpoets.
2: Ja.
1: Zoveel? Ja, of is dat te veel?
2: Nee. En dan kan je van boven of van onder beginnen. Eerst één wrijven en dan later met een schoon doekje weer overwrijven.
1: Mag ik hem zo op zijn kant pakken?
2: Ja.
1: Hoef ik er niet te zijn of mee te zijn?
2: Eigenlijk wel, maar je hoeft niet... Nee, maar er zitten toch al groene aanslag aan wat je niet meer afkrijgt. Hoor.
1: En hoe komt dat? Omdat het toen wel eens heel lang niet gepoetst is?
2: Of te veel gepoetst.
1: Oh, dat kan ook nog?
2: Het is door de jaren heen. Komt dat groene eraan en dan krijg je er eigenlijk niet meer af.
1: Oké. Dus daar hoef ik,
2: Dat is eigenlijk het gele koperpoetsen in- en uitwrijven. Wachten tot het mooi blinkt. Als je lang genoeg wrijft, dan komt de glans erop.
1: En hoe lang wrijf je op één plek?
2: Ja, dat zie je zelf.
1: Ik heb nog geen oog.
2: Die is dof en die blinkt al.
1: Oh,
2: Dus dat is de kwestie van kijken.
1: De doffe zit nog een beetje in de laagje.
2: Ja, die moet nog uitgewreven worden.
1: Mag ik het eens proberen?
2: Ja.
1: Dus ik ga erop wrijven. Oh ja, dan begint het echt ontzettend te glanzen.
2: Daarom zeg ik.
1: Ik ga verder aan deze kandelaar.
2: Ja, vonden we bij jou.
1: Maar het is ook wel gezellig, Corrie, denk
2: dat
1: ik.
2: Het is ook een gezellig morgentje.
1: Zijn jullie veel te kletsen of is het ook wel veel stil?
2: Het is wel eens even stil, maar dan valt het toch wel aan een praatje.
3: Zijn we werken wel, hè?
2: Ja.
1: Harde werkers.
2: Hard, dat weet ik niet, maar in ieder geval, we zijn daar al bezig.
1: Ja. Dit is eigenlijk, moet ik altijd een opdracht uitvoeren. Dat heb ik nou een stukje gedaan.
2: Ja.
1: En dan krijg ik een beoordeling. Dan zou ik eigenlijk willen vragen of ik dat goed heb gedaan.
2: Ik denk het wel, want de glans komt er toch op.
1: Ja.
2: Dus dat is weer goed.
1: Dat is genoeg.
3: Wel hard poetsen,
1: ja. Ja, hard poetsen. Moet ik nog iets harder poetsen?
3: Ja.
1: Maar verder...
2: Verder
1: zou ik hier wel mee kunnen...
2: Ja, je zou zo mee kunnen poetsen. Dat is de volgende keer.
4: Ja.
1: Ja, hoe laat en...
2: Leni regelt dat meestal.
3: Ja, dan kunnen we je bellen. Ja.

0: The Romantics en Talking in Your Sleep. Dit is Omroep Zeeland. Het is weer de hoogste tijd voor de wekelijkse boekentip van Omroep Zeeland in weekend. En die komt deze keer van Marloes de Vree van Het Paard van Troje in Goes. Marloes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jij las een boek dat heet Yester Year. En dan dacht ik gelijk, dat is een Engels boek, maar hij is ook in het Nederlands verschenen.
1: Ja, klopt inderdaad. Hij is in het Nederlands verschenen, oorspronkelijk wel Engelstalig, en ze hebben dezelfde titel behouden.
0: Ja, ze hebben geen mooie Nederlandse titel kunnen bedenken voor dit boek.
1: Ja, ik weet niet wat de keuze van de uitgever is geweest, maar ze hebben hiervoor gekozen. En ik vind het ook wel heel goed passen bij het boek, moet ik zeggen.
0: De subtitel is A Thread Wife komt terecht in de brute realiteit van 1855. Nou, vertel eens.
1: Ja, het gaat over een influencer die leeft op een boerderij als een traditionele huisvrouw. Dus zij zorgt voor de kinderen en het huishouden. Zoals we dat nu ook op social media regelmatig voorbij zien komen. En in het boek komt zij eigenlijk in een andere realiteit terecht. Ze wordt wakker in het huis, maar het is niet haar huis. Het bed is niet haar bed. En het blijkt, ze wordt wakker in 1855. Ja, en dan komt ze er eigenlijk achter wat dat nou daadwerkelijk inhoudt. Die levensstijl die zij zo wil promoten. En wat dat met haar en met de kinderen doet.
0: En mag jij vertellen wat hier precies aan de hand is? Hoe dit komt? Of is dat juist de climax, zeg maar?
1: De precieze clue ga ik niet verklappen. Lees het boek vooral. Want dat verklapt het einde eigenlijk. Ja, het zit gewoon heel goed in elkaar. Je merkt dat zelf ze uiteindelijk vraagtekens gaat stellen bij de levenswijze die ze eigenlijk altijd zo heeft gepromoot.
0: Ja. En het is een mooi zomerboek.
1: Zeker, ja. Ja, het is heel actueel door het thema van Threadwise. Maar het leest ook heerlijk weg. Er zit humor in. Het is snel geschreven en een hele fijne schrijfstijl.
0: Carol Claire Burke is de schrijfster en het is haar debuutroman, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, en ik lees dat het vertaald is in 24 landen en dat het ook de zomerhit van dit jaar wordt genoemd. Dus ik heb het idee dat wel heel veel mensen daar belangstelling voor hebben.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat vind ik ook niet meer dan terecht, moet ik zeggen.
0: Yester Year, zo heet het boek. En het is dus geschreven door Carol Claire Burke. Het is de boekentip voor deze zaterdag. En die kwam van Marloes van Het Paard van Troje in Goes. Hey, dankjewel en werk ze weer vandaag, hè?
1: Dankjewel.

0: een mooie classic bij Omroep Zeeland. De Beatles. Het is vakantietijd en we gaan deze zomer in het weekend op muzikale reis.
1: De Europlaat.
0: En dat doen we altijd naar een land in de buurt. Op zaterdag en zondag hoor je tussen 11 en 12 een lied uit een Europees land. Van lang geleden of recent. En op zaterdag is dat een mooie classic. En deze keer gaan we naar Duitsland. En dat vinden onze Duitse gasten hier in Zeeland volgens mij wel heel erg leuk. Federale Republiek met 16 deelstaten. De Oosterburen zijn net als Nederland en Frankrijk geliefd bij toeristen. En als ik aan Duitsland denk, dan denk ik ook aan het Oktoberfest en de Volkswagen en de hoofdstad Berlijn. Muzikaal denk ik aan Rammstein, Kraftwerk, Modern Talking, Nena en de slagermuzikanten natuurlijk. En Boney M, de Euro-Caribische pop- en discogroep die in 1976 werd samengesteld door de Duitse producer Frank Farian. En later bleek dat hij ook zelf de mannelijke stem was. En dat geintje zou hij later herhalen bij Milli Vanilli. Zorgde in beide gevallen voor een hoop reuring. Boney M is de Europlaat en we gaan terug naar de zomer van 1978 met deze knijter van een hit.

was de Europlaat voor deze zaterdag. En morgen gaat mijn collega Marcel van der Driest in Zondag in Zeeland ook op reis tussen 11 en 12 naar Duitsland. En dan draait hij een track die nu hoog in de hitlijsten staat. En welke dat is, ja, dat hoor je dus morgen bij Marcel.

0: Jack Johnson en Upside Down. Het is weer de hoogste tijd voor de wekelijkse verloting in weekend. Ik ga zo meteen weer draaien aan de bingoballenmolen. En dan weten we wie de Omroep Zeeland Sokken heeft gewonnen. De kanshebbers die hebben gebeld afgelopen week met Elsa en Goedemorgen Zeeland. Wordt nieuwsspelletje iets na 9:30. Balletje nummer 1 heeft Ingrid uit Oostkapelle. 2 Raoul uit Ede. 3 Fien uit Renesse. Rob heeft balletje nummer 4. En Wilma heeft balletje nummer 5. Nou, daar gaan we dan op.
1: Alle ballen verzamelen.
2: Bingo!
3: Wat een spanning.
0: Eens even kijken. Het is balletje nummer 1 geworden. Ingrid uit Oostkapelle, van harte gefeliciteerd. We gaan even na het weekend met jou bellen voor de adresgegevens. En dan komen de Omroep Zeeland Sokken zo snel mogelijk jouw kant op. Ja, wil je ook een keer meedoen met deze verloting? Luister dan door de week naar Elsa Goedemorgen Zeeland. En doe dan mee iets na 9:30 met het nieuwsspelletje.
4: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Mooie plaat van David Bowie. En zo heette zijn album ook, namelijk Let's Dance. Straks na 12 het Zeeuwse nieuws natuurlijk. En daarna de Zeeuwse top 40 onder andere en onder meer gepresenteerd door mijn collega Marcel van den Driest. Ja, Marcel is al aangeschoven, want jij gaat ons even vertellen wat er zal zit in die uitzending zometeen.
1: Weer een nieuwe Zeeuwse top 40 en zoals altijd vol verrassingen. En nieuwe muziek van Zeeuwse artiesten, zoals je dat van ons gewend bent. Denk aan de nieuwe single van Dax Hovius. Maar ook die van Gallito. Hij heeft een bijzondere samenwerking gedaan met Zefanio uit Amsterdam. Je hoort de clip top 10. De meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten van dit moment. Stefan Dane is er voor het Zeeuws Muzieknieuws op social media en er is een concertagenda. En we praten met Maarten Reiniersen. En dat is best bijzonder. Hij is eventjes terug uit Amerika, waar hij tegenwoordig woont. En hij maakt muziek met een Amerikaanse country-Americana-muzikant, Charlie Chronopoulos. En natuurlijk laten we je met die muziek kennismaken. Er is weer van alles te beleven dus in de Zeeuwse top 40, straks vanaf 12:15.

0: deze weekendshow. Boswachter Paul Begijn tipt deze zomer bijzondere plekjes in de natuur. En dit keer kwam hij met Haven Rattenkaai bij Rilland.
1: Je ziet er ook nog echt de oude palen staan van de haven. De meerpalen onder andere. Waar de boten inderdaad zijn afgemeerd. En het is een heerlijk plekje om eventjes je lunch of je boterhammetje te nuttigen. En ondertussen te genieten van al die vogelgeluiden. En al die weidse uitzichten, want je kijkt er fantastisch ver van je af over de Oosterschelde.
0: In de boekentip Yesteryear, geschreven door Carol Claire Burke, boekenworm Marloes de Vree las het met veel plezier.
2: Het gaat over een influencer die leeft op een boerderij als een traditionele huisvrouw. Dus zij zorgt voor de kinderen en het huishouden. Zoals we dat nu ook op social media regelmatig voorbij zien komen. En in het boek komt zij eigenlijk in een andere realiteit terecht. Ze wordt wakker in het huis, maar het is niet haar huis. Het bed is niet haar bed. En het blijkt, ze wordt wakker in 1855.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip voor ons.
3: Foto's van Zeeland, door de ogen van Luca Locatelli. In de Oostkerk in Middelburg.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is het altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118-499990. Dat is het telefoonnummer van het Weekend Antwoordapparaat. Tot zover. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, met ook het uitgebreide weekendweerbericht.

0: je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor

0: Elk budget, een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
16: Omroep Zeeland verkeersinformatie. De ANWB heeft 2 meldingen voor je. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 7 kilometer, een klein kwartiertje vertraging komt door wegwerkzaamheden. De rijstrook is daar dicht. En dan de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 5 kilometer file, een kleine 10 minuten.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
22: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
23: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
24: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
25: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
26: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
27: Omroep Zeeland.
16: Een 18-jarige jongen is overleden na een botsing gisteravond in Vlissingen met een bestelbusje. Welkom bij Zeeland Nu, verder in deze uitzending. Henny van Koten is voorgedragen als nieuwe wethouder voor de gemeente Noord-Beveland. De oud-burgemeester van de gemeente legt zo zelf uit waarom hij terugkomt. En in het Zeeuwse sportnieuws meer over de twee oefenwedstrijden die op het programma staan. Kloetingen speelt tegen Kozakken Boys en Goes tegen IJsselmeervogels. Het weer al even in het kort. Het is een fraaie zomerdag met veel zon. Wat warmer dan gisteren met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Goedemiddag. Het is bijna 6:06. Een 18-jarige jongen is gisteravond bij een botsing met een bestelbusje om het leven gekomen. De jongen op de e-bike kwam vlak voor middernacht in botsing met het busje op de President Rooseveltlaan in Vlissingen. De jongen raakte zwaar gewond, is naar het ziekenhuis vervoerd waar hij later aan zijn verwondingen is overleden. De kruising met de Schuitvaartgracht is vannacht enige tijd afgezet geweest om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. De politie meldt dat er op dit moment niemand is aangehouden. Ruim een week geleden maakte wethouder Adrie van der Maas bekend na 24 jaar te stoppen als wethouder in de gemeente Noord-Beveland vanwege veranderde privéomstandigheden. Gisteravond werd duidelijk dat oud-burgemeester Henny van Koten na 12 jaar terugkeert. Meneer van Koten, goedemiddag.
28: Goedemiddag.
16: Ja, u hoorde dat meneer van der Maas vertrok, belde uw collega's en toen?
28: Nou... Ja, ik had wel gehoord dat inderdaad collega van der Maas is gestopt. En eigenlijk ben ik toen benaderd door diverse mensen vanuit Noord-Beveland. Van joh, zou dat niet iets voor jou zijn? En misschien voor uw beeld, ik ben best jong gestopt met werken om voor mijn vrouw te zorgen die de ziekte van Parkinson heeft. En voor mijn moeder, die is inmiddels al overleden. Maar ik heb nog wel sollicitatieplicht, dus ik moet nog wel kijken of dat nog... in mijn eigen inkomen kan voorzien.
16: Ja.
28: Dus ja, eigenlijk heel onverwachts kwam dit op mijn pad. En dan ga je eens nadenken, want ik ben nu gewoon ZZP'er. Ik heb wat diverse opdrachten. En dat is soms best wel dat je vliegt van hot naar haar. En ja, ik heb dat eens met mijn vrouw besproken. En dit is wel wat overzichtelijker. Gewoon één opdrachtgever, weten wanneer je er bent. Het is overigens part-time moet dat ik ga werken, dus niet fulltime. Mm. Maar dat geeft ook wat meer overzicht en wat meer rust. En het is wat beter beheersbaar. Dus ja, en ik ken natuurlijk het eiland nog erg goed. Ik kom er nog ieder jaar regelmatig. Ik ken natuurlijk de bevolking nog goed. Dus ja, het is wel makkelijk dat je op basis van die argumenten wel wat sneller in kan stromen. En de dossiers die lopen, die zijn de meeste mij ook niet onbekend. Dus.
16: Dat maakt natuurlijk de instap voor u heel gemakkelijk. Dus ja. Het was eigenlijk wel meteen een volmondig ja, even naar kort overleg met uw vrouw.
28: Ja, uiteraard. Maar goed, dan heb je nog wel de fractie moet het nog akkoord vinden. Dus ik heb met de fractievoorzitter en de wethouder best heel indringend gesprek gevoerd. Die zijn niet over één nacht ijs gegaan. Dus echt wel complimenten. Ik kan wel zeggen, ja, het is de oud-burgemeester. Maar nee, dat hebben ze echt, moet ik zeggen, zorgvuldig aangepakt. Vervolgens hebben we kennis gemaakt met de huidige wethouders. Collega Steven van Belzen en Johans van D. Mm. Er moet toch ook wel enige vertrouwen zijn. En nou, die zijn ook best enthousiast, net als ik enthousiast was. Vervolgens met de burgemeester en met Loes Melissen en met de gemeentesecretaris Bas Melis. Maar ook met Loes Melissen heldere afspraken gemaakt. Er is hier maar één iemand burgemeester en dat is Loes Melissen. Dus, en als mocht er iets zijn waarvan ik denk van hé, er zou misschien wat wrijving op kunnen leveren. Dan loop ik gewoon even bij de binnen. Van, hoe zie jij dat ook? En als dat zo is, en hoe lossen we het samen op? Dus je moet elkaar niet verrassen. Daar heb ik een hekel aan.
16: Nee, dat is goed uitgesproken al vooraf. En welke uitdaging ziet u dan in functie als wethouder naar uw ambt als burgemeester eerst in Noord-Beveland en later in Gelderland?
28: Ja, dus op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is er genoeg te doen. Hè? Dus er moeten plannen gemaakt worden voor 300 woningen extra. Kader van de leefbaarheid van Noord-Beveland. Dus dat ligt denk ik best een stevige opgave. Ja, verder moet ik even kijken nog. Het is allemaal nog best heel snel gegaan. En het is eerst goed van, joh, is er voldoende vertrouwen en draagvlak bij het college? Nou, dat is gelukkig zo. De ambtelijke organisatie ken ik ook. En wat ik wel terugkrijg, dat de meeste mensen deze niet hadden zien aankomen, maar ook wel weer enthousiast zijn.
16: Nee, dus, burgemeester die wethouder wordt, is denk ik niet vaak de stap die mensen zien.
28: Nee, meestal maak je die stap andersom, van wethouder naar burgemeester, maar van burgemeester naar wethouder. Die wordt niet zo vaak gemaakt.
16: Nee, u bent in ieder geval enthousiast, dat is fijn. Nou, na het zomerreces wordt u nog officieel voorgedragen aan de gemeenteraad, maar dat is in principe een formaliteit, toch?
28: Ja, want ik heb wel begrepen dat fractievoorzitter ook de andere fractievoorzitters van de politieke partijen vertegenwoordigd in de Raad van Noord-Beveland hebben gebeld. En die waren ook positief over de voordracht. Dus dat is alleen maar fijn als je dat zo mee mag krijgen. Dus dat geeft ook voldoende vertrouwen en basis voor de toekomst.
16: Ja, fijn. Hey, en u woont nu in Sliedrecht. Betekent dat we u terug gaan zien in Zeeland of blijft u daar?
28: U ziet me wel terug in Zeeland, maar niet om te komen wonen.
16: Nee, precies.
28: Alhoewel ik er een hele mooie tijd heb gehad, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar kijk, een burgemeester moet wel binnen een jaar eigenlijk wonen in de gemeente waar hij het ambt mag vervullen. Maar dat geldt niet voor een wethouder.
16: Nee, dus u blijft lekker waar u zit.
28: Ja, maar ik zou u allemaal wel regelmatig in Zeeland zien. Ja.
16: Dat mag ik dan inderdaad hopen. Meneer Van Kooten, welkom terug.
28: Dankjewel.
16: En dank voor uw toelichting.
28: Graag gedaan.

0: Voor duizenden mensen met ernstig eczeem kan een Zeeuwse uitvinding straks misschien een wereld van verschil maken. Onderzoekers werken aan een nieuwe behandeling met blauw licht zonder de nadelen van UV-straling. Hoe dat werkt, verslaggever Mark Rijk die ging naar Breskens waar een proefopstelling staat.
1: Eigenlijk ziet het eruit als een soort zonnebank. Maar dan natuurlijk opvallend is het licht. Want het is geen geel, het is niet die warme tinten, maar het is blauw. David Hubert, bedenker van deze... Ja, het is een zonnebank, maar dat is het ook absoluut niet, hè?
2: Nee, eigenlijk, we gebruiken geen UV. Dus we gebruiken hoogintensiteit blauw licht. Dus blauw licht heeft geen UV, dus geen risico op huidkanker.
1: Want dat is eigenlijk het probleem met mensen met eczeem. Die mogen UV-licht, maar dat is gevaarlijk.
2: Ja, UV-fototherapie voor eczeempatiënten is heel bekend en al jaren gedaan. Maar UV komt in gevaar, want het is gebaseerd op een oude technologie, wordt uitgefaseerd. En het is ook leuk dat we kunnen een alternatief vinden voor deze patiënt, voor fototherapie, maar zonder UV.
1: Hoe lang geleden is het dat u ermee bent begonnen?
2: Ja, we zijn meer dan 10 jaar geleden begonnen. Ooit bij Philips Lighting. En op een moment Philips heeft gezegd, ja, strategisch niet onze doel om verder te gaan. Dus we hebben Flex opgericht 7 jaar geleden. Met het bedoel dat we willen ook op de markt product brengen. Die kunnen de patiënt helpen op een kosteffectieve manier. En ook een veilige manier.
1: Hoe komt het dat zo lang duurt voordat zo'n product dan... Ja, in de winkel kan komen.
2: Dus je moet klinisch bewijs hebben en daarna moet je ook naar een notified body, een instantie die gaat je beoordelen en een certificaat geven. En je moet tonen dat het veilig is voor de patiënt, maar ook effectief is.
1: Het werkt al, blijkt uit onderzoek.
2: Ja, dus we hebben wel een aantal onderzoek die laten zien dat het werkt. Maar natuurlijk, mensen willen ook meer weten en meer bewijs hebben. En vooral als je wil in de vergoed worden door de zorgverzekeraar, moet je aantonen dat het heel kosteffectief vergeleken met andere therapie.
1: U zit in Vlissingen met bedrijf?
2: Ja, dus we zijn naar Vlissingen verhuisd. Bij Docwise zitten we. Maar vooral, we zijn in Zeeland omdat we werken met Zeeuwse partners. Dus voor ontwikkeling van productie van dit apparaat, de eerste apparaat, professioneel apparaat. Maar we zijn ook bezig met een thuisapparaat te ontwikkelen. Met ook Unitron in Zeeuwse Vlaanderen. Met ook productiepartner in Zeeland en klinische partners. Dus, en dit is ook heel interessant in Zeeland, want er zijn ook hogescholen waar we kunnen ook mensen werven voor de verder groei van het bedrijf.
1: Wanneer kunnen we deze nou voor u hopelijk op de markt of misschien wel in een buitenlandse markt verwachten?
2: Ja, de eerste apparaat, de professionele apparaat, is al op de markt. Hè. We verkopen het momenteel in Duitsland, Polen, Denemarken, Nederland. Maar het thuisapparaat, waar het eigenlijk de doel is om meer convenience te kunnen brengen aan de patiënt, wordt in de 28 in Europa gebracht voor de patiënt. Ja.
0: En uit onderzoek blijkt ook nog eens dat het ontspannend werkt. Daarom staat het apparaat de komende maanden bij een ontspanstudio in Breskens. Zometeen krijg je het uitgebreide weekendweerbericht. Daarna nog...

0: Lucy Silvers met Breathe In. Gaan we gauw naar het weer, want vandaag is er naast een paar hogere wolkenvelden vooral veel zon. Het wordt vanmiddag tussen de 23 en 27 graden. De wind is zwak tot meest matig uit west tot zuidwest. Morgen dan passeert er een koufront met meer bewolking en gaat er af en toe regen of een paar buitjes zelfs vallen. Het is dan wat koeler met 20 tot 23 graden. Maandag is er naast zon ook nog een buienkansje met zo'n 22 graden. En vanaf dinsdag dan is het opnieuw warmer en voorlopig droog zomerweer met veel zon. Woensdag kan het weer zelfs weer tropisch worden met lokaal meer dan 30 graden op de thermometer. Sluiten we deze uitzending van Zeeland nu af met het laatste sportnieuws. Felien Wibbelink doet dit weekend niet mee aan het NK Atletiek in Hengelo. De 17-jarige atlete uit Vlissingen heeft 3 dagen ziek in bed gelegen en is daardoor niet fit genoeg om aan de start te verschijnen. Ivar Engels uit Middelburg en Ralf de Maat uit Terneuzen, die staan nog wel op de startlijst voor komend weekend. Wibbelink richt zich nu op het NK voor junioren in september. Voetbal dan, want de 3 Zeeuwse divisieclubs spelen vandaag allemaal een oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen. Kloetingers die trapt straks om 12:30 af tegen Kozakken Boys. Stefan Nijpjes is voor ons op het Westerlooppark.
1: Het is de 4e oefenwedstrijd van Kloetingen in voorbereiding op de nieuwe competitie. Het nieuwe avontuur in de 2e divisie dat over 3 weken begint. En zometeen om 12:30 de eerste serieuze tegenstander in de oefencampagne. Dat is Kozakken Boys, dat ook in de 2e divisie uitkomt. Beide trainers, Roy Hendriksen van Kloetingen en Dennis de Nooyer bij Kozakken Boys, kunnen veel spelers aan het werk zien in een wedstrijd van 4 keer 30 minuten... waarbij spelers ook weer meer minuten kunnen maken dan bijvoorbeeld de week ervoor. Nog best wel wat blessures bij Kloetingen, maar trainer Roy Hendriksen kan een beroep doen op veel jeugdspelers, waardoor we in het eerste blok een beetje de vaste kern gaan zien en in het tweede blok met name wat jeugdspelers. De eerste opstelling zometeen is als volgt: Nephew Lentink, achterin Klaas van Hekken, Yassine Azagari, Jona Bijvank en Doak van den Berg. Het middenveld Timo Leibers, Wout Nelen en Gianni van der Pitten. En voorin vanaf rechts Erwin Frans, in de spits Daniel Wissel, dat is een probeerseltje. En vanaf links Ruben de Jager. En bij Kozakken Boys zien we niet alleen Dennis de Nooyer als coach zometeen aan het werk, maar ook de van Kloetingen overgekomen Zenja Durlo. Hij begint zometeen aan het eerste blok van deze oefenwedstrijd over 10 minuten om 12:30 dus.
0: Stefan, dank je wel. De andere Zeeuwse tweede divisionist Hoek die speelt vanmiddag ook een oefenduel op eigen veld in Jong AA Gent. Vanaf 14:30 de tegenstander. En ook Goes speelt, de ploeg van trainer Giovanni Sierenveld, die dit seizoen weer in de 3e divisie uitkomt, neemt het om 16:00 thuis op tegen IJsselmeervogels. Mark Samson die vertelt je de bijzonderheden.
2: Goes speelt de 2e oefenwedstrijd van de voorbereiding. De Zeeuwse ploeg neemt het op tegen IJsselmeervogels, dat uitkomt in de 2e divisie en daarmee een niveau hoger speelt dan Goes. De voorbereiding van Goes begon met een ruime overwinning op het Schouwse elftal. Die wedstrijd werd met 1-6 gewonnen. Vervolgens kregen de spelers 2 weken vrij, waarna afgelopen maandag de voorbereiding werd hervat. Tegen IJsselmeervogels wacht nu een flinke test. De ploeg uit Spakenburg geldt als een geduchte tegenstander en is de eerste echte krachtmeting sinds de start van de voorbereiding. Voor de ploeg van trainer Giovanni Sierenveld is het duel dan ook een mooie gelegenheid om te zien waar het team momenteel staat.
0: Mark, dank je wel. En hoe al die oefenwedstrijden afgelopen zijn, dat lees je later vandaag in onze app en op omroepzeelandsport.nl. Daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Vanmiddag om 17:00 ben ik bij jou terug met de laatste update van het Zeeuwse nieuws en sportnieuws. Voor nu heel veel plezier bij de Zeeuwse Top 40.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met Elsa van Herpen.

0: Sens uit Goes met Walking in the Rain. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40 met elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie en altijd met Marcel.
1: Ja, Walking in the Rain en die regen waar Luc Ochel en Annemiek van der Weele het over hebben, moeten we niet alleen letterlijk nemen. Hè? Het staat voor alle vervelende dingen waar je soms doorheen moet, maar er verschijnt daarna altijd wel een zonnetje.
0: Gaito, die heeft een mooie klapper gemaakt. Hij heeft een samenwerking opgenomen met de Amsterdamse rapper Zevanio. En dit is het resultaat. Laatste keer.

0: En de nieuwe binnenkomer, Hannah May, samen met Bluff. Ik ben niet meer bang op concertatie. Nieuw op 6.
1: Rosam gaat van 7 naar 5 met Hoekje van de Straat.
0: Eén plaatje gezakt, Raccoon en Daffodils, van 3 naar 4.
1: En Danny Vera heeft dat plekje ingepikt. Van 4 naar 3 met Marlon Pichel en

0: Maarten Reiniers uit Groot-Abelen bij Soeburg maakte in een ver verleden muziek met de band Melou. Daarna als soloartiest Maarten Swaan. Vervolgens werkte hij aan een carrière als acteur en regisseur. Maar oude liefde roest niet en muziek maken doet hij nog steeds. Nu in Amerika met Charlie Chronopoulos. Hoe zit dat nou weer? Nou, gelukkig is hij hier om het uit te leggen, want hij is even in Nederland. Hoi Maarten.
1: Hi.
0: Je bent in Nederland?
1: Ja.
0: Maar waar woon je nu?
1: Ik woon in Amerika. Ik woon in New Hampshire. In een mooi dorpje genaamd Hancock.
0: En waarom precies daar?
1: Omdat Charlie daar zo woont. En ik ken hem uit de tijd van Melou. Toen ik daar met de band in Boston speelde en woonde. Toen heb ik hem ontmoet bij een optreden dat we allebei op dezelfde avond gepland stonden. En sindsdien, dat is nu 20 jaar geleden, zijn we eigenlijk hartstikke goede vrienden geworden en gebleven. En afgelopen jaren veel ontwikkelingen en voor hem ook. En zijn band is aan het groeien en hij had hun hulp nodig. En ik zag dat avontuur wel zitten.
0: Ja, nou noemde ik een hele ris uit je cv. Maar goed, nu toch weer dan muziek.
1: Ja, toch weer muziek. En het voelt hartstikke goed. Muziek zit gewoon toch... Ik ben al die jaren muziek blijven maken. Niet heel actief met opnemen, maar die interesse is er altijd geweest. En met Charlie, al die jaren... Ik heb hem eigenlijk altijd wel één keer in het jaar... dat ik hem een paar weken of een maand opzoek. En dan spelen we samen en dan nemen we samen op in zijn studio. Schrijven we samen.
0: Ja, jij zegt ik ken hem al 20 jaar. Ja. Maar bij mij gaat er niet meteen een bel rinkelen. Nee, dus wie is Charlie? Wat voor soort muziek maakt hij?
1: Ik zou het omschrijven als Americana country.
0: En zijn naam klinkt Grieks?
1: Ja, maar het is puur omdat zijn voorouders uit Griekenland komen. Dus hij heeft echt een Griekse stamboom. Zijn overgrootvader kwam met de boot over. En dus hij is geloof ik derde generatie. Maar wel Grieks, inderdaad.
0: Ja, maar zijn muziek past wel bij jouw muziek.
1: Het gave van ons is dat we eigenlijk elkaar ontzettend aanvullen wat muziek betreft. Hij is echt wel een bandleider. Hij speelt al 30 jaar barren, restaurants, podia. Was al heel lang bezig. Ik heb ook een tijd gehad dat ik mijn eigen muziek schreef, opneem. Doe ik trouwens nog steeds. Maar hij is echt de bandleider. En heel sterk op akoestische gitaar. Hij is een hele goede elektrische gitarist. Ik vul dat eigenlijk aan met mijn tweede stem, een tweede gitaar of een piano. En op die manier, en soms heel vaak is het met z'n tweeën. En af en toe doen we het ook met de hele band. En ja, er zit gewoon ontzettend veel dynamiek in.
0: Nou, geniet dan nog even van je tijd in Zeeland.
1: Ja.
0: En dan gaan wij luisteren naar Charlie Chronopoulos. En dit is Chief.

0: Of ze nou vakantie hebben of niet, Zeeuwse artiesten delen natuurlijk van alles op social media. En Stefan, die houdt dat allemaal bij. Hi Stefan.
1: Hey Elsa, zanger en danser Lijssen uit Goes komt met nieuw werk. Hij kondigt alvast het album aan, dat komt op de 11e van de 11e uit. Het heeft denk ik helemaal niks met carnaval te maken. De eerste single van het album Plenty to Say is nu al te beluisteren op de streamingdiensten. Raccoon blikt op Insta terug op het optreden in de paleistuin van Soestdijk. En dat klonk toen zo.

Nou, dat klinkt als een mooi optreden. En Love You More wordt nog altijd, nou, volgens mij, door iedere bezoeker meegezongen. Ja, en het publiek vond het ook fantastisch, want ik zie alleen maar enthousiaste reacties onder die video op Instagram. En Emma Heesters wordt ook blij van enthousiaste reacties. En dat zijn haar reacties op haar laatste lied, Hartenbreker. En dat is wel grappig, ze krijgt ook veel dansvideo's toegestuurd. En ze moedigt nu ook fans aan om lekker te blijven dansen op Hartenbreker. Emma deelt een video met een instructie. Ja, hoe je moet dansen op dat lied. Of in ieder geval hoe zij danst op dat lied. Nou, kijk er eens een keer naar. En doe haar vooral ook na. En vergeet je video dan vooral niet naar Emma Heesters te sturen. Dax Hovius uit Capelle kwam vrijdag met een nieuwe track. In de aanloop naar die dag verschenen al foto's. Waarin Dax, ja, toch wel smachtend opkijkt naar een jonge vrouw. En dit thema wordt verder uitgewerkt in zijn single Name. Still

0: Rob van Soest, de oud-leraar Engels uit Goes, met een nieuw nummer, Lay of the Land.
1: Ja, hij is bekend van de band The Nis, waarin hij met oud-leerlingen speelde, en van het Fruitlaanlied, ter nagedachtenis zou je kunnen zeggen, aan dat middelbare schoolgebouw aan de Fruitlaan in Goes.
0: Muziek in dialect is deze week van Peter Kwaak van folkgroep Van Taluut. En hij maakte speciaal voor de verbeeldingsroute in Terneuzen een lied voorbij een kunstwerk. Een dictie, ontworpen door Cornel Soeting. De ode aan de dictie.
2: Welkom, beste mensen. Treed binnen en ga zitten. Het liedje Ode aan de dictie gaat zo voor u beginnen.

0: Als je Zeeuwse artiesten live wil zien, nou dan heb je iets aan onze concertagenda misschien.
1: Het is Weetje Rock in IJzendijk. Gisteren is het begonnen. En vanavond zijn daar onder andere Case Choice en De Wolf. En vanmiddag treedt daar Kind Human op. En dat is Isabelle van Beek uit Middelburg.
0: Alvast voor volgend weekend, dan is er volop muziek op de Brouwersdam. Zaterdag 1 augustus is het Beach Boom, het dancefestival met elektronische muziek, house en hard dance. En zondag 2 augustus een nieuw festival, de eerste editie van Tribute at the Dam. Met 5 tribute bands en dan hoor je muziek van Queen, Guns N' Roses, Bon Jovi, Anouk en Lenny Kravitz.
1: En vandaag is het P-Rock in Konijnsplaat, de 30ste editie. Je hoort daar onder andere de Zeeuwse bands Remedy Road en de Blue Clay. En ook Thomas Zwijsen, de gitaarvirtuoos uit Grauw. Hij is bekend van zijn Iron Maiden covers, bewerkt voor klassiek gitaar. Vandaag dus op P-Rock in Konijnsplaat. En morgen is diezelfde Thomas Zwijsen in het Schallemaai in Ossenisse. En dat optreden begint zondag om 3:00.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt...

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
16: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
18: Spectaculaire aanbiedingen bij
19: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Richard de Buk.

Bad, Michael Jackson. Aan het begin van 4 uur lang de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Heerlijke plaat is dat toch. In deze show hebben we opmerkelijk nieuws over ongewenste bezoekers. In het jaar van de hit reizen we terug naar 2013. En we kijken naar 25 juli in de geschiedenis in Vandaag Vroeger. Verder in dit uur onder andere muziek van Stevie Wonder, van Alana Miles, van Lionel Richie, Son Mieux. En nu gaan we naar Alvaro Soler. Dit is Sofia.

B-Rad, Fairgrounds. De band die ontstond in 1985 in Manchester. Rond zanger Mick Hucknall natuurlijk. Met zijn opvallende rode haar wordt hij vaak simpelweg Red genoemd. En zo ontstaat dan ook die naam van de band, Simply Red. De doorbraak die komt al snel met Money's Too Tight to Mention. Later wordt het album Stars een van de best verkochte Britse albums ooit. De bezetting van de band die verandert wel door de jaren heen regelmatig. Maar Mick blijft altijd het gezicht en die herkenbare stem van Simply Red. Inmiddels heeft de band wereldwijd meer dan 50 miljoen albums verkocht. 1, 2, 1, 2.

0: van Blondie in de muziekmiddag. Je hoorde Denise. Straks gaan we voor het eerst naar het jaar van de hit. Dat is 2013. En dan vertel ik je hoe een gemiddeld salaris er in dat jaar uitzag. Maar eerst nog heel veel muziek. Bedacht je van deze van Sanmieu. Dit is het mooie Have a Little Faith.
1: When you spin around the circles, when you barely see the sun,

Ronan Keating in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Je hoorde live. Ik wou zeggen love, maar dat is het niet. Life is a rollercoaster, maar ja, love ook af en toe. Het is tijd om voor het eerst naar het jaar van de hit te gaan. 2013, hoe zag een gemiddeld salaris eruit? Nou, wie modaal salaris verdiende, zat dat jaar op ongeveer 32.500 euro bruto per jaar. Dat is inclusief vakantiegeld. Op je maandelijkse loonstrook kwam dat neer op zo'n 2500 euro bruto, met in mei of juni dus nog het vakantiegeld erbij. Het wettelijk minimumloon in ons jaar van de hit 2013 lag een stuk lager. Aan het begin van het jaar was dat 1469 euro bruto per maand, en vanaf juli iets meer, bijna 1478 euro. Voor een volledige baan, wel te verstaan. En dan de grote uitgaven. Een bestaande koopwoning kostte in 2013 gemiddeld ongeveer 213.000 euro. De huizenmarkt zat toen midden in een flinke dip, maar ook met een modaal inkomen was zo'n huis natuurlijk niet zomaar betaald. Daar gingen ruim 6 volledige bruto jaarsalarissen in zitten. Wie liever eerst een nieuwe auto voor de deur zette, kon bijvoorbeeld kijken naar de toen nieuwe Volkswagen Golf 7. Voor een eenvoudig uitgevoerde auto moest je al snel rond de 20.000 euro meenemen naar de dealer. Dat in ons jaar van de hit 2013.

Leon Rimes in de muziekmiddag. Life Goes On is de titel van de plaat. Later in deze show hebben we vandaag vroeger kijken we terug naar de geschiedenis van 25 juli. En dan gaan we bijvoorbeeld terug naar 1965. Toen gebeurde er ook iets heel bijzonders op muzikaal gebied. Maar nu is het lekkere muziek uit 73 van Stevie Wonder.

Andy Grammer samen met Max. Je hoorde The Thing I Love. Ik zei het daarnet al, in de muziekmiddag hebben we straks vandaag vroeger. Maar we gaan nog een keer volgend uur naar het jaar van de hit. En dan vertel ik welke televisieprogramma's er heel favoriet waren. Waar bijna iedereen naar keek in 2013. Maar is toch deze hit 1990 van een Alanna Miles Black Velvet.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boek.

0: boekhandel. Geldgeluk.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
3: Omroep Zeeland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Reis weer met Golden eSIM.
17: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
18: Je huis
9: Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
10: Spectaculaire aanbiedingen bij
18: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
9: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
20: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met...

0: begin van weer een uur muziekmiddag bij Omroep Zeeland gingen we terug naar 1988. Climby Fisher, je hoort er nooit meer wat van, maar wij draaien ze nog. Rise to the Occasion is de titel van de plaat. In dit uur muziek van onder andere Gavin DeGraw van Teddy Swims, Miriam Makeba, Rod Stewart, Ed Sheeran natuurlijk. En nu, Miles Smith.
1: I

tonight. Train, hey soul sister. Zometeen in de muziekmiddag. Vandaag vroeger de geschiedenis van 25 juli. Maar nu eerst Ed Sheeran. Hij heeft zijn camera er weer bij.

Inmiddels zijn de dames van de Chorus niet zo jong meer. Maar ze zongen er wel over in 1999. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zometeen terug naar 1982 voor een hit van Rod Stewart. Maar eerst gevoelige teksten van Shanna Spiro. Dit is Die on This Hill.

Young Turks, je hoorde Rod Stewart in de muziekmiddag. Het is tijd voor Vandaag Vroeger. We gaan weer even terug in de tijd. Want dit gebeurde er op 25 juli. In Nederland verschijnt op deze dag in 1940 de eerste nieuwsbrief van Pieter van het Hoen. Het is een illegaal verzetsblad, geschreven door journalist Frans Goedhart, die zich fel verzet tegen de Duitse bezetting en tegen de houding van de bestaande kranten. De nieuwsbrief wordt gestenseld en in het geheim verspreid. Later groeit dit initiatief uit tot verzetskrant Het Parool. Dan gaan we naar Amerika, waar Bob Dylan op 25 juli 1965 voor behoorlijk wat opschudding zorgt. Tijdens het Newport Folk Festival stapt hij op het podium met een elektrische gitaar en een versterkte band. Dat zijn trouwe folkliefhebbers totaal niet gewend. Een deel van het publiek juicht, een ander deel begint luid te boeien. Maar achteraf wordt dit optreden natuurlijk gezien als een van de belangrijkste omslagpunten in de popmuziek. En op 25 juli 1978 wordt in het Engelse Oldham een heel bijzondere baby geboren. Haar naam is Louise Brown. Zij is het eerste kind ter wereld dat ter wereld komt na een geslaagde IVF-behandeling. Waarbij de bevruchting buiten het lichaam heeft plaatsgevonden. Een medische doorbraak die aanvankelijk ook veel discussie oproept, maar die later miljoenen mensen helpt om toch een kind te krijgen. Dat allemaal vandaag vroeger op 25 juli.

voor Miriam Makeba met Pata Pata. We Pray van Coldplay en een heleboel andere mensen. De muziekmiddag nog tot 5 uur met nu Teddy Swims en Mr. Know It All.

Eric Clapton, Wonderful Tonight. Het is weer tijd geworden om naar het jaar van de hit te gaan, 2013. Wat keek Nederlands op televisie? Op zondagavond kon je bijna niet om Boer zoekt vrouw heen. Internationaal was dat dan zelfs. Yvonne Jaspers die bezocht de Nederlandse boeren die verspreid over de wereld op zoek gingen naar een partner. Sommige afleveringen die trokken ruim 3,5 miljoen kijkers, echt waar. Op maandagochtend werd er dus volop nagepraat over brieven, keuzemomenten en natuurlijk die soms behoorlijk ongemakkelijke stiltes aan de keukentafel. Ook de Voice of Holland was nog altijd enorm populair in 2013. Vooral de blind auditions en de battles deden het goed. De draaistoelen, de grote stemmen en de strijd tussen de coaches maakten de vrijdagavond voor veel Nederlanders tot een vaste televisieavond. En dan was er ook nog in ons jaar van de hit 2013 Wie is de Mol? De kandidaten trokken dat seizoen door Zuid-Afrika en heel Nederland probeerde ondertussen thuis de mol te ontmaskeren. Dat bleek uiteindelijk Kees Tol te zijn. De ontknoping waarin Paulien Cornelissen als winnaar uit de bus kwam werd door bijna 2,6 miljoen mensen bekeken. En een hit uit 2013, dat is deze. Gavin DeGraw.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima

0: heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem
8: ja,
9: in,
8: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Goedemiddag.

Lisa Stansfield, All Around the World. Aan het begin van een nieuw uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. In dit uur muziek van onder andere Nate Smith, J.P. de Klerk, Passenger, Emma Heesters, Raymond. En nu gaan we naar 2002 voor een hit van Akda en de Munnik.

The Beach Boys, California Girls. Het ontstond in 1965 wanneer Brian Wilson thuis achter de piano een melodie bedenkt die volgens hem klinkt als muziek uit een oude cowboyfilm. Mike Love die schrijft er vervolgens de tekst bij. Tijdens een tournee hadden de Beach Boys overal mooie vrouwen gezien, maar de boodschap die bleef duidelijk. De meisjes uit Californië waren toch het leukst. Voor het beroemde intro neemt Wilson alle tijd. Er zijn maar liefst 44 opnames nodig voordat hij helemaal tevreden is. Het resultaat wordt een echte Beach Boys klassieker. En bereikt in Amerika de derde plaats dus in 1965.

reist in de muziekmiddag even terug naar 2001. Die hit voor Raymond. Je hoorde Supergirl. Straks gaan we weer naar het jaar van de hit. Hebben we de nieuwsfeiten uit 2013 voor je opgezomd.

Heerlijke van Spandau Ballet in de muziekmiddag. Only When You Leave was een hit in 1984. En over jaren gesproken, het is weer tijd voor het jaar van de hit. We gaan terug naar 2013. Je krijgt van mij nieuwsfeiten uit dat jaar. Op 30 april doet koningin Beatrix afstand van de troon. Na precies 33 jaar draagt ze het koningschap over aan haar zoon Willem-Alexander, die later die dag in de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt ingehuldigd. Daarmee heeft Nederland voor het eerst in 123 jaar weer een koning. Miljoenen mensen volgen de plechtigheid op televisie en in Amsterdam kleurt werkelijk alles oranje. Heel ander nieuws komt in augustus uit Syrië. In een buitenwijk van Damascus worden op grote schaal chemische wapens gebruikt. Honderden mensen komen om het leven, onder wie veel kinderen. De beelden zorgen wereldwijd voor afschuw en even lijkt het erop dat de Verenigde Staten militair zullen ingrijpen. Uiteindelijk stemt Syrië ermee in zijn voorraad chemische wapens te laten vernietigen. En dan aan het eind van het jaar, ons jaar van de hit 2013, op 5 december, overlijdt Nelson Mandela, de man die 27 jaar gevangen zat vanwege zijn strijd tegen de apartheid. En later de eerste zwarte president van Zuid-Afrika werd, is 95 jaar oud geworden. Over de hele wereld wordt hij herdacht als het gezicht van verzoening en vrijheid. Dan gaan we naar de hit uit 2013. Is dit keer van Passenger. The Wrong Direction. Klinkt vrolijk, maar gaat uiteindelijk over onzekerheid in de liefde. Passenger wil dolgraag verliefd worden, maar is tegelijkertijd bang om afgewezen te worden. Daarom verstopt hij zich achter grapjes en sarcasme. Als hij alleen is, verlangt hij naar een relatie. Heeft hij eenmaal iemand gevonden, dan wil hij juist weer vrij zijn. Hij loopt dus steeds de verkeerde kant op. Passenger, de artiestennaam van Mike Rosenberg, nam een nummer op in Australië voor het album All the Lights, The Little Lights, zo moet ik het zeggen. En daarop stond ook zijn andere wereldhit, Let Her Go. Maar wij gaan dus nu luisteren naar The Wrong Direction, de hit uit ons jaar van de hit 2013.

Alex Warren is de nieuwste heet Fever Dream. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Later hebben we nog onmerkelijk nieuws over ongewenste bezoekers. Maar eerst muziek uit Zeeland van JP de Klerk.

Die hele mooie van Amy Grant komt regelmatig langs hier in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Baby, baby, hoorde je. De volgende uur gaan we ook nog een keer terug naar het jaar van de hit 2013. Dan vertel ik je wat je kon doen met 10 euro.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
0: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM om

0: omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Rights Specialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

Pharrell Williams, die leuke waar je echt vrolijk van wordt. Happy aan het begin van weer een uur muziekmiddag. We zijn er nog tot 5 uur vanmiddag. Straks het jaar van de hit nog een keer. En dan krijg je te horen wat je kon doen met 10 euro. Wat je ermee kon kopen, wat je ermee kon drinken, noem maar op. En we hebben nog opmerkelijk nieuws over ongewenste bezoekers in België. Maar eerst nog heel veel muziek. Wat dacht je van deze plaat van Douwe Bob en Sera? Dit is Could Have Been Us.

UB40, Can't Help Falling In Love, is de titel van de plaat. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Zometeen terug naar 1979 met een prachtige van Roxy Music. Maar eerst James Blunt, vrolijke klanken.

Ach, wat heeft deze band veel mooie platen gemaakt. Dit was er een uit 1979. Angel Eyes, je hoorde Roxy Music in de muziekmiddag. Zometeen heel vreemd nieuws uit België. Hoe dat zit, dat hoor je na twee platen. Eerst Bruno Mars, daarna Cher.

Een hit voor Cher in 1998, Believe. En zij was waarschijnlijk een van de eerste artiesten die autotune gebruikte. En ja, het werd er niet mooier op, moet ik eerlijk zeggen. Dit is de Muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Het is tijd voor opmerkelijk nieuws. Opmerkelijk nieuws uit België, waar een stel midden in de nacht wel heel vreemd bezoek kreeg. Rond 2:30 sloegen de beveiligingscamera's aan. Op de beelden zagen de bewoners 5 mannen met capuchons en wapens door hun tuin lopen. Nou, dan schrik je behoorlijk, toch? Het stel belde meteen 112 en kreeg het advies om vooral binnen te blijven. Pas een 30 minuten later kwam de geruststellende uitleg. Het waren geen inbrekers, maar militairen die bezig waren met een oefening. Alleen wist niemand in het huis daarvan. Defensie zegt dat zulke trainingen in een woonomgeving zo echt mogelijk moeten lijken. De militairen zouden alleen niet in de gaten hebben gehad dat ze over privéterrein liepen. Het Belgische leger heeft inmiddels excuses aangeboden en belooft bewoners voortaan vooraf te waarschuwen. Wel zo prettig trouwens, want 5 gewapende mannen met capuchons in je achtertuin, dat is toch net iets te realistisch geoefend.

bekende uithalen van Adele in de muziekmiddag. Je hoorde Skyfall. Straks gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit, 2013. En wat kon je dan allemaal doen met 10 euro?

0: Zeeuwse Top 40.
1: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Maarten Reiniersen over zijn nieuwe muziek. En je hoort muziek van Gaito, Emma Heesters en Dax Hovius. Straks vanaf 4:15 de Zeeuwse Top 40. Omroep.

We gingen terug naar 1977, naar die plaat die je niet mag en kan inkorten. Hotel California. Je hoorde de Eagles. Het is tijd voor het laatste stukje jaar van de hits. We gaan terug naar 2013. Wat kon je allemaal doen met 10 euro? Nou, je kon er bijvoorbeeld nog gewoon een avondje mee naar de bioscoop. Een kaartje voor de eerste voorstelling op zaterdagavond kostte gemiddeld 9 euro en 16 cent. Voor popcorn of een drankje bleef dus niet veel meer over, maar ach, je zat wel binnen. Ging je liever naar het café, dan kon je voor dat tientje 4 glazen bier bestellen. Die kostte gemiddeld 2,20 euro per stuk. En dan kreeg je nog 1,20 euro terug ook. Dat is mooi. Of je reed even langs het tankstation. Een liter euro 95 kostte in 2013 gemiddeld 1,74 euro. Dus voor 10 euro gooide je dus bijna 5,7 liter benzine in de tanken. Met een beetje zuinige auto kwam je daar toch al zo'n 100 kilometer mee verder. Dat allemaal in het jaar van de hit 2013.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. Spectaculaire aanbiedingen bij
1: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe

0: Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers, verse vis, morgen in huis.
3: Bij Eurojackpot.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
7: Omroep Zeeland. Een nieuwe generatie staat op bij de trekkertrek in Aagtekerken. Voor het eerst hebben jongeren hun eigen race op een derde baan bij het evenement. Welkom bij Zeeland nu, verder in deze uitzending. Hij verruilde de dikke toren in Zierikzee voor het oude stadhuis en de kerk van Brouwershaven. Hans Baris is met zijn nieuwe rol als historische verteller hartstikke blij. En in het Zeeuwse sportnieuws meer over de oefenwedstrijden die in het Zeeuwse voetbal vanmiddag werden gespeeld. Het weer dan nog even in het kort. Morgen dan kunnen we rekenen op een mindere dag dan vandaag. Er is dan meer bewolking, af en toe regen of een paar buien. Het is ook koeler dan vandaag met 20 tot 23 graden. Het is bijna 5 minuten over 5. Goedemiddag, mooi dat je luistert naar Zeeland nu. Grote trekkers die ronkend en brullend over de baan rijden. Publiek langs de kant van jong tot oud, dat is de trekkertrek in Aagtekerken. Tussen al die machines loopt ook de 12-jarige Joey Bogaert rond. Hij is een van de jonge vrijwilligers achter baan 3. Een mini-versie van de officiële wedstrijdbaan waar kinderen zelf mee kunnen doen.
8: Met opbouwen doen we eigenlijk van alles. Een beetje spandoek ophangen en dingen maken, hekken neerzetten.
9: En hoe lang ben je daar al mee bezig?
8: Wij zijn nu al 2 weken bezig.
9: En wat moest je dan doen?
8: Toen deden we roteren, de baan roteren en de baan nat rijden dat hij goed is. Voor de trekkers dat hij goed pakt. Dat hij vastgereden is. Tent opzetten. Allemaal vlaggen ophangen.
9: Een trekkertrek had altijd 2 banen, maar nu zie ik hier inderdaad een derde.
8: Ja.
9: Wat is deze derde baan precies?
8: Voor de kinderen, dat ze ook kunnen ervaren in het klein wat er hier gebeurt. En dan kunnen ze ook eens kijken hoe dat is, helemaal.
9: En hoe is deze baan ontstaan?
8: Dat ze, dat de kinderen ook wat kunnen doen. En dat, wij al konden eigenlijk niet zo veel doen of bij de zag zelf. Dus toen zijn we maar dit gaan doen.
9: Dus eigenlijk het initiatief is van de kinderen. En nu mogen jullie het ook zelf helemaal bouwen en onderhouden.
8: Ja.
9: Waarom was het volgens jou nodig dat er een baan voor kinderen kwam?
8: Ja, dat ze zelf ook een beetje kunnen ervaren wat daar gebeurt op de grote baan. En dan hebben we maar baan 3 gemaakt.
9: En als je zo naar die andere 2 banen kijkt, zou je dan zelf daar ook... Als je wat groter bent, op willen rijden?
8: Ja, zeker.
9: Ja, is dat je droom?
8: Ja, één van mijn dromen.
9: En wat maakt het volgens jou zo leuk om hier vrijwilliger te zijn?
8: Ja, de gezelligheid. Is altijd wel wat te doen. En ik vind het gewoon helemaal geweldig.
9: En wat zijn de reacties van bezoekers over deze baan?
8: Ja, ook wel leuk dat we ook wat voor de kinderen doen, want dat is dus bijna nergens, dus dan vinden ze wel mooi.
9: Zou je misschien later de hele trekkertrek willen organiseren?
8: Ja, misschien wel, ja.
9: Nog
8: misschien
9: niet,
8: maar niet helemaal zeker van.
9: Nee?
8: Want het is wel echt heel veel regelen.
9: Wat zou jij nog tegen iemand willen zeggen die twijfelt om ergens vrijwilligerswerk te gaan doen, die ook vrijwilliger wil worden?
8: Probeer het gewoon maar een keer en kijk of het leuk is. En als je het niet leuk vindt, dan moet je het niet doen. Dan ga je ergens anders kijken of zo. Ja. Ik zou het gewoon doen. Gewoon proberen.
7: Gewoon proberen. Ja, zodra de kinderen over de finish kwamen van baan 3, kregen ze allemaal een medaille. Het verslag was van Eva de Witte.
6: Ook in het weekend, de lekkerste muziek en het laatste nieuws.
10: Omroep Zeeland.
6: 87.9 FM.
10: Omroep Zeeland.
7: Je kent hem misschien nog als de monnik van de Dikke Toren in Zierikzee. Maar na 17 jaar is Hans Baris verhuisd. Althans, zijn historische alter ego. In Brouwershaven wisselt Baris moeiteloos van kostuum. De ene keer zit hij in het Brouws Museum als Jacob Cats en de andere keer als monnik in de Nicolaaskerk. Maar waar hij in Zierikzee alles wist, moet hij nu weer opnieuw de geschiedenis induiken. Verslaggever Nanju Hiddes zocht hem op zijn nieuwe werkplek.
11: In het voormalig stadhuis werkte Hans Baris. Daar ben ik nu. De deur staat open. Ik loop naar binnen en meteen aan de rechterkant zit hij aan een tafeltje.
12: Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Met z'n tweetjes?
12: Met z'n tweetjes, ja. Twee kaartjes.
13: Met z'n tweetjes, twee kaartjes. Ik zou zeggen, ga in ieder geval genieten. Dat is het allerbelangrijkste. Allerbelangrijkste.
11: Hans Baris, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
11: U bent hier om de gasten te verwelkomen?
13: Dat klopt. Ik verwelkom de gasten hier, vertel ze over dit oude stadhuis.
11: En zo te zien heeft u uw monnikspij ingewisseld voor een ander kostuum.
13: Zeker. Ik ben hier in het stadhuis ben ik Jacob Cats.
11: Hoe vindt u het nu om dit te doen, na 17 jaar lang torenwachter geweest te zijn in de Dikke Toren van Zierikzee?
13: Het is heerlijk om in Brouwershaven te zijn. Brouwershaven is een schitterend stadje met ontzettend veel geschiedenis. En die geschiedenis vertel ik met plezier, dus dat is heerlijk om te doen. En natuurlijk vond ik het in Zierikzee ook geweldig, maar nu hier. En ik vind het nog steeds allemaal geweldig. Het is mijn passie.
11: Vond u het niet jammer dat u daar uiteindelijk weg bent gegaan?
13: Ik vond het toen jammer. Maar nu ben ik blij dat ik hier mag zijn. En dat ik dit allemaal kan doen en mag doen.
11: Heeft u nog veel reacties gehad van uw vertrek op Zierikzee?
13: Jazeker, heel veel reacties. Heel veel mensen begrepen er niets van. En de meeste mensen vinden het heel erg jammer. Maar het is niet anders. Het is gewoon zoals het gegaan is. En niet leuk, maar ik ben nu hier en dat is wel leuk.
11: U heeft daar toch een flinke tijd de geschiedenis van Zierikzee verteld. Die heeft u behoorlijk in uw hoofd zitten, lijkt me, na al die tijd. Nu moest u een hele nieuwe geschiedenis leren.
13: Ja, dus ik ben ontzettend veel aan het lezen over Brouwershaven, over dit oude stadhuis, over de kerk, want ik zit ook in de Nicolaaskerk, zit ik 4 dagen in de week. Dus ik moet heel veel lezen en ik wil heel veel weten, zoveel mogelijk. En ik wil zoveel mogelijk kunnen vertellen aan de mensen. Dat is het leukste om te doen.
11: Dus u heeft uw monnikspij niet helemaal ingewisseld, die heeft u alsnog 4 dagen in de week aan?
13: In de kerk draag ik 4 dagen de monnikspij en hier draag ik 2 dagen het katskostuum.
11: Nu was u toch wel een icoon in Zierikzee. Ik denk dat veel mensen u daar kenden. Hoopt u dat nu ook weer hier te bereiken?
13: Nee, want het maakt mij niet uit hoeveel mensen mij kennen. Het maakt mij uit of de mensen het hier naar hun zin hebben. Of de mensen hier bij mij binnenkomen en met een grote lach weer weggaan. En dat had ik in Zierikzee en dat heb ik in de kerk en dat heb ik hier in het stadhuis. Dat is mijn passie. Mijn passie is de mensen het naar hun zin maken, gelukkig maken. En dan ben ik ook gelukkig.
7: Nou, dat hoopt Baris nog lang te blijven doen, dat vrijwilligerswerk. Want achter de granium zitten, zegt hij zelf, dat is echt helemaal niks voor hem. Na Bente geef ik je een update van het weerbericht.

0: 3-2-1 van Bente. Ja, wat hebben de Zeeuwse voetbalclubs gedaan in hun oefenduels vandaag? Je hoort het zo na het weerbericht. Vanavond blijft het nog lang mooi. Komt vannacht af naar een graad of 17 tot 20. Morgen dan trekt een koufront over met meer bewolking, af en toe regen en een enkele bui. Het wordt iets minder warm met maxima tussen de 21 en 24 graden. Maandag dan wisselen zon en wolken elkaar af. Is een lokale bui nog mogelijk en wordt het 22 graden. Vanaf dinsdag dan keert het warme, droge zomerweer terug met veel zon. Woensdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden met temperaturen van 30 graden of meer.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij Omroep Zeeland.
0: Sluit ik af met sportnieuws. Voetbal, daar draaide het vandaag om. Drie Zeeuwse divisieclubs hebben vandaag een oefenwedstrijd gespeeld in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Kloetingen die won op eigen veld met 3-2 van Kozakken Boys uit Werkendam. Dat net als Kloetingen in de tweede divisie speelt. Stefan Nijpjes met de bijzonderheden van die wedstrijd.
2: De wedstrijd op het Westerlo-park werd onder tropische omstandigheden gespeeld en er waren toch nog een paar honderd toeschouwers op het duel afgekomen. Voor de eerste serieuze test van Kloetingen in de voorbereiding. De wedstrijd duurde 4x30 minuten, inclusief drinkpauzes, waarbij Kloetingen-trainer Roy Hendriksen 2 elftallen opstelde, waarvan de spelers dus een uur wedstrijdritme konden opdoen. In het eerste blok gebeurde dat met ongeveer de kern van vorig seizoen, aangevuld met de nieuwkomers Matthew Lenting, de keeper, onder 23-speler Jona Bijvank en aanvaller Luc Admiraal, overgekomen van ASWH. Het tweede blok bestond veelal uit spelers van Kloetingen onder 23 en ook Kloetingen onder 19. Na kwartier spelen werd de score geopend door Kozakken Boys, getraind dit seizoen door Dennis de Nooyer. Keeper Matthew Lenting van Kloetingen ging de fout in met een inspeelpaas door de as van het veld, waarbij Lenting zelf ver van zijn doel verwijderd stond. Grat Dame profiteerde met een geplaatst schot van buiten het 16 meter gebied, 0-1. Luc Admiraal, overgekomen dus van ASWH, gaf daarna zijn visitekaartje af met een werkelijk prachtige vrije trap in de 44ste minuut, waarbij keeper Ten Hove van Kozakken Boys volstrekt kansloos was. In het tweede gedeelte, dus met 10 nieuwe spelers, alleen keeper Lenting bleef staan, kwam Kloetingen 3 minuten na de aftrap op 2-1 door een goal van Joël van Herwijnen op aangeven van Aart de Waal, overgekomen van Bruce Boys. Maar 7 minuten later stond het alweer gelijk door een treffer van Johnny Lommers van Kozakken Boys. Het winnende doelpunt werd gemaakt door Kloetingen-verdediger Corijn Kokeel, overgekomen van NAC Breda in de 106e minuut. Kozakken Boys kreeg daarna nog wel kansen op de gelijkmaker, maar Roel van der Smissen, de keeper van Kloetingen onder 19, ranselde een vrije trap nog prachtig uit zijn doel, waardoor het toch 3-2 bleef.
0: Stefan, dankjewel. Om 2:30 trapte de andere Zeeuwse tweede divisionist af. Dat was Hoek tegen Jong KA Gent. Dat duel eindigde in 4-1, zegen dus voor Hoek. Tot slot speelde Goes in de derde divisie op eigen veld tegen IJsselmeervogels. De ploeg van trainer Giovanni Sierenveld is om 4:00 begonnen. Eens even horen bij verslaggever Mark Samson wat de huidige stand is en hoe het Goes vergaat. Dag Mark.
3: Dag Esme. Nou, Goes heeft het enorm lastig eigenlijk. Het is al vrij vroeg duidelijk geworden dat IJsselmeervogels terecht op een niveautje hoger speelt dan Goes. Het spelbeeld is vooral dat IJsselmeervogels aan de bal is. Door doelpunten van Brian Kamman en Jim Beers stond Goes op een 0-2 achterstand. Voor de rust, na rust, na nog geen 5 minuten gespeeld te hebben, werd het zelfs al 0-3. Gek genoeg lijkt dat nog niet eens het grootste probleem voor Goes op dit moment, want de nieuwe aandiensten Hiep Nguyen en Ivan Koreman moesten voor de rust het veld al geblesseerd verlaten. Dus voorlopig draait deze middag voor Goes uit op een letterlijk en figuurlijk verloren middag.
0: Ja, en hoeveel minuten nog te gaan, Mark?
3: Ja, nog, wat zal het zijn? Ik denk nog zo'n 36 minuten. Dus er lijkt niet veel aan te gaan komen.
0: Nee, 0-3 al achter en nog ruim een 30 minuten te gaan voor Goes. Mark, dank je wel. En alle uitslagen en ander sportnieuws kun je bij ons vinden in de app of op omroepzeelandsport.nl straks. En later vanavond vind je daar alle wedstrijdverslagen terug. Daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu gekomen van deze zaterdag 25 juli. Voor nu een hele zonnige zaterdagavond gewenst. Dag!
1: Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met Elsa van Hermel.

0: Sense uit Goes met Walking in the Rain. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40 met elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie en altijd met Marcel.
1: Ja, Walking in the Rain en die regen waar Luc Ochel en Annemiek van der Weele het over hebben, moeten we niet alleen letterlijk nemen. Hè? Het staat voor alle vervelende dingen waar je soms doorheen moet, maar er verschijnt daarna altijd wel een zonnetje.
0: Gaito, die heeft een mooie klapper gemaakt. Hij heeft een samenwerking opgenomen met de Amsterdamse rapper Zevanio. En dit is het resultaat. Laatste keer.

0: samen met Bluff. Ik ben niet meer bang op concertatie. Nieuw op 6.
1: Rozan gaat van 7 naar 5 met Hoekje van de Straat. Lopen levens uit
0: elkaar. What if I told you I would. Eén plaatje gezakt. Raccoon and Daffodils. Van 3 naar 4.
1: En Danny Vera heeft dat plekje ingepikt. Van 4 naar 3 met Marlon Pichel en

0: Maarten Reiniers uit Groot-Abelen bij Soeburg maakte in een ver verleden muziek met de band Melou. Daarna als soloartiest Maarten Swaan. Vervolgens werkte hij aan een carrière als acteur en regisseur. Maar oude liefde roest niet en muziek maken doet hij nog steeds. Nu in Amerika met Charlie Chronopoulos. Hoe zit dat nou weer? Nou, gelukkig is hij hier om het uit te leggen, want hij is even in Nederland. Hoi Maarten.
1: Hoi.
0: Je bent in Nederland?
1: Ja.
0: Maar waar woon je nu?
1: Ik woon in Amerika. Ik woon in New Hampshire. In een mooi dorpje genaamd Hancock.
0: En waarom precies daar?
1: Omdat Charlie daar zo woont. En ik ken hem uit de tijd van Melou. Toen ik daar met de band in Boston speelde en woonde. Toen heb ik hem ontmoet bij een optreden dat we allebei op dezelfde avond gepland stonden. En sindsdien, dat is nu 20 jaar geleden, zijn we eigenlijk hartstikke goede vrienden geworden en gebleven. En afgelopen jaren veel ontwikkelingen en voor hem ook. En zijn band is aan het groeien en hij had hun hulp nodig. En ik zag dat avontuur wel zitten.
0: Ja, nou noemde ik een hele ris uit je cv. Maar goed, nu toch weer dan muziek.
1: Ja, toch weer muziek. En het voelt hartstikke goed. Muziek zit gewoon toch... Ik ben al die jaren muziek blijven maken. Niet heel actief met opnemen, maar die interesse is er altijd geweest. En met Charlie, al die jaren... Ik heb hem eigenlijk altijd wel één keer in het jaar... dat ik hem een paar weken of een maand opzoek. En dan spelen we samen en nemen we samen op in zijn studio. Schrijven we samen.
0: Ja, jij zegt ik ken hem al 20 jaar. Ja. Maar bij mij gaat er niet meteen een bel rinkelen. Nee, dus wie is Charlie? Wat voor soort muziek maakt hij?
1: Ik zou het omschrijven als Americana country.
0: En zijn naam klinkt Grieks?
1: Ja, ja, maar het is puur omdat zijn voorouders uit Griekenland komen. Dus hij heeft echt een Griekse stamboom. Zijn overgrootvader kwam met de boot over. En dus hij is geloof ik derde generatie. Maar wel Grieks, inderdaad.
0: Ja, maar zijn muziek past wel bij jouw muziek.
1: Het gave van ons is dat we eigenlijk elkaar ontzettend aanvullen wat muziek betreft. Hij is echt wel een bandleider. Hij speelt al 30 jaar barren, restaurants, podia. Hij is al heel lang bezig. Ook. Ik heb ook een tijd gehad dat ik mijn eigen muziek schreef, opneem. Doe ik trouwens nog steeds. Maar hij is echt de bandleider. En heel sterk op akoestische gitaar. Hij is een hele goede elektrische gitarist. Ik vul dat eigenlijk aan met mijn tweede stem, een tweede gitaar of een piano. En op die manier, en soms heel vaak is het met z'n tweeën. En af en toe doen we het ook met de hele band. En ja, er zit gewoon ontzettend veel dynamiek in.
0: Nou, geniet dan nog even van je tijd in Zeeland.
1: Ja.
0: En dan gaan wij luisteren naar Charlie Chronopoulos. En dit is Chief. MUZIEK

0: Of ze nou vakantie hebben of niet, Zeeuwse artiesten delen natuurlijk van alles op social media. En Stefan, die houdt dat allemaal bij. Hi Stefan.
1: Hey Elsa, zanger en danser Lijssen uit Goes komt met nieuw werk. Hij kondigt alvast het album aan, dat komt op de 11e van de 11e uit. Het heeft denk ik helemaal niks met carnaval te maken. De eerste single van het album Plenty to Say is nu al te beluisteren op de streamingdiensten. Raccoon blikt op Insta terug op het optreden in de paleistuin van Soestdijk. En dat klonk toen zo.

Nou, dat klinkt als een mooi optreden. En Love You More wordt nog altijd, nou, volgens mij, door iedere bezoeker meegezongen. Ja, en het publiek vond het ook fantastisch, want ik zie alleen maar enthousiaste reacties onder die video op Instagram. En Emma Heesters wordt ook blij van enthousiaste reacties. En dat zijn haar reacties op haar laatste lied, Hartenbreker. En dat is wel grappig, ze krijgt ook veel dansvideo's toegestuurd. En ze moedigt nu ook fans aan om lekker te blijven dansen op Hartenbreker. Emma deelt een video met een instructie. Ja, hoe je moet dansen op dat lied. Of in ieder geval hoe zij danst op dat lied. Nou, kijk er eens een keer naar. En doe haar vooral ook na. En vergeet je video dan vooral niet naar Emma Heesters te sturen. Dax Hovius uit Capelle kwam vrijdag met een nieuwe track. In de aanloop naar die dag verschenen al foto's. Waarin Dax, ja, toch wel smachtend opkijkt naar een jonge vrouw. En dit thema wordt verder uitgewerkt in zijn single Names.

0: Rob van Soest, de oud-leraar Engels uit Goes, met een nieuw nummer, Lay of the Land.
1: Ja, hij is bekend van de band The Nis, waarin hij met oud-leerlingen speelde, en van het Fruitlaanlied, ter nagedachtenis zou je kunnen zeggen, aan dat middelbare schoolgebouw aan de Fruitlaan in Goes.
0: Muziek in dialect is deze week van Peter Kwaak van folkgroep Van Talud. En hij maakte speciaal voor de verbeeldingsroute in Terneuzen een lied voorbij een kunstwerk, een Dixie, ontworpen door Cornel Soeting. De ode aan de Dixie.
2: Welkom, beste mensen. Treed binnen en ga zitten. Het liedje Ode aan de Dixie gaat zo voor u beginnen.

0: Als je Zeeuwse artiesten live wil zien, nou, dan heb je iets aan onze concertagenda misschien.
1: Het is Weetje Rock in IJzerdijk. Gisteren is het begonnen. En vanavond zijn daar onder andere Case Choice en De Wolf. En vanmiddag treedt daar Kind Human op. En dat is Isabelle van Beek uit Middelburg.
0: Alvast voor volgend weekend, dan is er volop muziek op de Brouwersdam. Zaterdag 1 augustus is het Beach Boom, het dancefestival met elektronische muziek, house en hard dance. En zondag 2 augustus een nieuw festival, de eerste editie van Tribute at the Dam, met 5 tribute bands. En dan hoor je muziek van Queen, Guns N' Roses, Bon Jovi, Anouk en Lenny Kravitz.
1: En vandaag is het P-Rock in Konijnsplaats, de 30e editie. Je hoort daar onder andere de Zeeuwse bands Remedy Road en The Blue Clay. En ook Thomas Zwijsen, de gitaarvirtuoos uit Grouw. Hij is bekend van zijn Iron Maiden covers, bewerkt voor klassiek gitaar. Vandaag dus op P-Rock in Konijnsplaats. En morgen is diezelfde Thomas Zwijsen in het Schallemaai in Ossenisse. En dat optreden begint zondag om 3:00.

0: Muziek uit Zeeland.
1: We hebben weer veel diverse muziek uit Zeeland gehoord. Maar er kan altijd meer bij. Heb je of ken je muziek uit Zeeland? Stuur het op naar muziek@omroepzeeland.nl. En volg de Zeeuwse muziek via website en social media.
2: Tot zover deze Zeeuwse top 40. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er een mooi weekend van.

0: mijn geld.
1: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de

0: fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: do. Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000

0: verkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober.

0: ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend bui en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.